die woog was haltbaar verenigen zich, is gewen nog een woog van een ongestrengter feierpoise, welke is übergerissen geworden van Zeit zu Zeit met kurze Schlagsincidenten. Sein Doremle wonen, sei Nasepass, sei in een persischen Einguss. Die Amerikaner Administratie hat gemolten wegen einer mamoschesdicker Verstärkung von ökonomischen Sanktionen gegen Iran.